0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Well, hello everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, good looking. What you got cooking?

0: Girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, blij dat u wakker bent. 1967 verscheen van Henk Locklin dit lied over de Country Hall of Fame. Die bestond echt, want die was in 1961 opgericht. En ik zal proberen in dit uur van Iedereen Iets te draaien die door Henk werd genoemd.

Jimmy Rogers was in werkelijkheid de allereerste die in de Hall of Fame werd opgenomen. Ik nam van hem Dear Old Sunny South by the Sea uit 1928, het jaar waarin hij 31 werd en hij zou slechts 35 worden. Voor Roy Akoff nam ik Once More uit 57. Hij werd al in 62 opgenomen in de Hall of Fame als derde en hij zou 89 worden. En toen noemde Henk Fred Roos, maar die was eigenlijk alleen maar songwriter. Ik vond toch nog een liedje dat hij zong, Tender Hearted Sue. Hij was de tweede die in de echte Hall of Fame werd opgenomen en dat zegt wel wat.

Arnold zong in 55 I Gave My Love a Cherry, een heel oud Engels lied. Eddie was in 66 opgenomen en zijn roem dankte hij vooral aan zijn werk voor de tv. Van Chet Atkins nam ik Blowing in the Wind. Hij zou in 73 in de echte Hall of Fame worden opgenomen. Maar omdat hij enorm veel artiesten begeleidde, zal hij nog wel een paar keer in ons programma zitten. En toen kwam Mother Maybelle met Flowers Blooming in the Wildwood uit 63. De hele Carter Family kreeg in 1970 een plaatsje in de Hall of Fame. Oh, toch wel een beetje laat. En vreemd dat Henk alleen Maybelle noemt.

Riley Puckett zong in 1940 When I'm Back in Tennessee. Ook al kwam hij uit Georgia. Hij maakte deel uit van de Skillet Lickers van Jit Tanner, die na hem kwamen met Soldier's Joy uit 1934. En voor geen van beiden kwam er ooit een plekje vrij in de echte Hall of Fame. En toen noemde Hank Loughlin George Hay, de grote presentator van de Grand Ole Opry. En goed beschouwd was hij zelfs de oprichter. Misschien zong hij wel eens in bad, maar hij heeft nooit iets opgenomen. Ik had wel een liedje over hem, door Liza, Mary en Melody. Two More Legends, Grant Turner en George D. Hay. In 1966 namen ze hem op in de Hall of Fame als inventor en promotor.

Tex Ritter zong in 54 Lovely Feel of White. In 64 kwam hij in de Hall of Fame als zanger en als acteur. En Minnie Pearl was een klein vrouwtje dat grappen maakte in de Grand Ole Opry. Ze zong in 54 Me. En zelfs zij kwam in 75 in de Hall. En toen kwam Hank Snow met One Minute Past Eternity, 71. Hij begon in 36 en maakte in 84 zijn laatste plaatje. Hij kwam pas in 79 in de Hall of Fame.

Cowboy Coopers, Hoaxer Hawkins en Patsy Cline kwamen 5 maart 1963 om bij een vliegtuigongeluk. Henk Lockling noemde ze alle drie, maar alleen Patsy zou worden opgenomen in de Hall of Fame. Uitermate vreemd. Ik vond Hawkins de grootste. Je hoorde Cowboy Coopers met Signed, Sealed and Delivered en Hoaxer Hawkins met My Story. En toen kwam eerst Gentleman Jim Reeves, de man die een enorme vernieuwing in de country muziek inzette. Het werd ineens veel muzikaler allemaal. Hij zou in 67, 3 jaar na zijn dood, in de Hall of Fame worden opgenomen. En hij zong Pride Goes Before the Fall in 62.

En daar hadden we toch Patsy Cline in 1973 in de hal opgenomen. Ik nam van haar Lonely Street uit 1962 en Carl Ballou had het geschreven. En toen noemde Henk weer een grappenmaker van de Krentenloppery, Rod Bresfield. Je hoorde hem vertellen over zijn trip to Chicago. Hij kwam in 1987 in de hal. En niet Charlie, maar wel Ira Loving wordt er Henk genoemd. Waarschijnlijk vanwege de songs die hij had geschreven. You're as welcome as the flowers in the May.

Ernest Stubb vertelde over Daisy May in 56. Hij kwam in 65 in de echte hal. En Red Foley had het over The End of the World. Dat was in 1944 en hij kwam in 67 in de hal. En Last Best, Hank Williams met I Saw the Light, dat hij zelf had geschreven. Hij was na Jimmy Rodgers en Fred Rose de derde die in de Hall of Fame werd geïntroduceerd. Zo, dat waren ze. En dat hebben we dan toch met te danken aan Henk Loughlin. Tot straks. Er komt nog een hele mooie.

Ik heb er nog een paar over en daarom maak ik gewoon nog een deel 5 van de serie Cash over Johnny Cash, zijn familie en zijn naamgenoten. En de eerste was House of Cash van George Strait en Patti Loveless, een paar apart. Hij komt uit 2007.

Shelby Lynn zong Johnny met June. Johnny kwam al jong bij de Carters thuis en moet toen ook al June hebben ontmoet. Maar die was al gauw getrouwd met Carl Smit, dus trouwde hij met Vivian Liberto. Maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. En Kris Kristoffersen zong Good Morning John in 2009. Maar die twee moeten elkaar toch ook al heel lang hebben gekend. Samen maakten ze ook nog deel uit van de Highwaymen namelijk. En dan heb ik nog een zootje die ik niks vind en die doe ik even heel kort.

Ja, hoe durven ze, zou je zeggen. Lenny Kravitz met Johnny Cash. Volbeat uit Denemarken met Last Day Under the Sun. En Chris Cornell met You Never Knew My Mind. Kid Rock met Johnny Cash. En The String Cheese Incident ook met Johnny Cash. Rodney Crowell met I Walk the Line Revisited. Nou, die ging nog wel als er geen drummer bij was geweest. En First Aid Kit met Emmylou, dat ook over Johnny Cash ging. En dat was nog wel een aardig ding. Een beetje lang. Dit is een duo van twee zusjes uit Zweden, Clara en Johanna Söderberg, met een groep begeleiders. Ik zet hem wel achteraan in het uur, dan kunt u hem alsnog helemaal beluisteren via mijn website hans.vdveen.org. Maar ik heb er nog twee die wel degelijk volledig kunnen.

Gina Jeffries zong weer gewoon over Cash. En dat bleek dan toch weer over Johnny te gaan, die ze in 1994 had zien optreden. 2 jaar eerder had ze zelf al gedebuteerd, maar een grote ster moest ze nog worden. Stoney Edwards had dezelfde eenvoudige titel, Cash. En bij hem hoorden we al aan de stijl dat het richting Johnny ging. Zijn opname was van 73 en hij was nog 3 jaar ouder dan John. Maar nu stop ik met Cash. Ik wil wel eens wat contant geld zien.

Ja, zo weet je het maar nooit. Die Cash Black ging niet over zwart geld, maar toch weer over Johnny. Het was Levi Ricks, van wie ik denk dat hij in 2011 zijn enige cd tot nu toe heeft gemaakt. En Bill Shitwood's Georgia Mountaineers waren actief in de tweede helft van de jaren 20. En een van hun songs was When Married Folks Are Out of Cash. Er waren in die tijd heel veel mensen zonder geld en er zouden er nog veel meer worden ook. De banjo was van Uncle Bud Landris, de twee violen van Earl Johnson en de heer Shitwood zelf. En er was er ook nog een onbekende persoon bij met de gitaar. En de opname was van 3 oktober 1927.

0: Tom. De Loving Brothers met cash on the barrelhead, contant geld op de bovenkant van de ton. Want een barrel is geen barrel, maar een ton. Google Translate wist er ook geen raad mee en voor de volgende zat het programma ook al met de handen in het haar. Cash voor klunkers door Ludon Wainwright III. Volgens mij zijn het mensen die worden betaald om te applaudisseren, zoals mensen als Trump en Poetin regelmatig inhuren. Geweldig, die Google Translate. Nou, mijn contantengeld is ook alweer op, maar ik heb nog wel wat anders.
1: My father makes book on the horses.

0: Do God bless you, Jackie Jackie.
1: Folkzanger Oscar Brent, van wie ik een fan ben, met The Money Rolls. Dat klopt, maar meestal de verkeerde kant op, 1957. En de Australiër Dougie Young met I Don't Want Your Money. Nou, ik wel hoor. Die zal van midden jaren 60 zijn geweest.

kent die Johnny Mathis, niet te verwarren met popzanger. Johnny Mathis was Saving Up My Rain for a Money Day. Hey, beetje onbegrijpelijke titel. Ik denk dat hij de boel toch in de war gooit hoor. Dat was eind jaren 60. En de oude Hank Williams met de beroemde If You Got The Money, Honey, I've Got The Time. Ah, zo denk ik er ook over. Een opnamedatum is nergens te vinden. Maar Jim Beck en Lefty Frizzell schreven het samen in 1950. Dus het zal van daarna zijn.

Anita Owens zong Bring Your Money and Come On Over. En die was nog mono. Die zal dus van eind jaren 50 zijn. En de Weavers hadden weer een socialistisch liedje. Pay Me My Money Down. 24 december 1955 in Carnegie Hall. En het waren natuurlijk Lee Hayes, Fred Hellerman, Pete Seeger en Ronnie Gilbert. Nou, nog één en dat wordt Webb Pearce, want hij weet het tenminste. That's Where My Money Goes. En dan die First Aid Kit nog een keertje, maar dan nieuws en Bluegrass. Dus, tot zo.

0: Mama.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

En dat hij Lester Flatt en Earl Scratch met Jimmy Brown, de Newsboy van A.P. Carter. Maar deed Scrux eigenlijk wel mee, want ik heb geen banjo gehoord. Nou, toch wel. En Everett Lilly, Robert of Chubby Wise en Jody Rainwater. En het was 9 mei 1951, 's avonds om 7:00. Maar hij hoort niet bij het programma voor dit uur. Want ik ga nog eens kijken wie er zowel waren genomineerd voor een award bij de IBMA op 4 oktober 2001. Vandaag kijken we naar de genomineerde vrouwelijke en mannelijke vocalist en de groep.

Sonia Isaacs was de eerste genomineerde, hoewel ik vind dat ze nauwelijks bluegrass maakt. Ik nam van haar met On My Way To You, maar ik vond eigenlijk dat ze niet in het uur paste. Heel wat beter bevalt me Claire Lins. Ze zingt goed en ze laat haar frontpoorts stringband altijd lekker hun gang gaan. Dat waren in dit geval Michael McLean, Jim Hurst, Missy Raines en Larry Lins. Ik nam Silver and Gold van de gelijknamige CD.

Wim Morris was in 2001 nog volop actief en verdiende de nominatie zeker. Mama's Hand was de titelsong van haar cd uit 1995. En misschien herinnert u zich hoe ze dit in wat wij ten gehore bracht. Tom Adams speelde banjo, Marshall Wilborn bas, David McLaughlin mandoline, Suzanne Cox zong met haar mee. Ook Dolly Parton was genomineerd en dat gaf me de gelegenheid om haar Tennessee Mountain Home nog eens te draaien. Het was de titelsong van haar 11e studioalbum. Op de hoes stond een foto van het huis waarin het gezin eind jaren 40 en begin jaren 50 woonde. De begeleidingsband bestond voornamelijk uit country-artiesten. En van Rhonda Vincent koos ik een mooi liedje, Little Angels, van de cd Back Home. 2000, met onder andere broer Darin, Paul Brewster, Brian Sutton, Ron Stewart en Jerry Douglas. Zij won de award ook, misschien wel vanwege dit nummer. We gaan naar de heren finalisten.

0: Nou, nou, nou.
1: De eerste genomineerde heer was Ronnie Bowman en van hem nam ik Time Is On My Side. Er zijn meer liedjes met die titel geweest, maar dit werd geschreven door Craig Market. Ronnie zong de lied en deed verder niks. En Garnet Imes zong met hem mee en de anderen waren Tim Stafford, Barry Bales, Jerry Douglas, Dan Timinski en Ron Stewart. Allemaal bekenden. En Dudley Connell maakte doorgaans deel uit van een band, maar ik nam er eentje van de dubbel cd die hij met Hazel Dickens maakte. Shine of the Whale, Arlington, Virginia. Hij vertelde zelf hoe het heette, Say Won't You Be Mine. Allebei zongen ze en speelden gitaar. Barry Mitterhoff mandoline, Tom Adams banjo en Marshall Wilborn bas.

Het verraste me dat Del McCoury was genomineerd, want hij liep toch ook al een poosje mee. In I'm Gonna Settle Down uit 1975 hoorden we hem met Bill Runkel, Dick Staber, Ronnie Eldridge, Dewey Renfro en Bill Poffenbeuker. En Russell Moore kennen we vrijwel alleen van de band Third Time Out. En daarom nam ik er eentje van hen, Golden Ring, waarin Russell een duet zong met Sonia Isaacs. De anderen waren Steve Dilling, Justin Haynes, Wayne Benson en Edgar Lodewijk. En Dan Timinski is al een paar keer langs geweest, maar hij is ook genomineerd bij de mannen en won het ook nog. Hoewel zijn grootste verdiener toch in de instrumentale kant ligt. Op Carry Me Across the Mountain zingt hij vrijwel steeds de lead. Dus nam ik daarvan Sunny Side of the Mountain met Barry Bales, Adam Steffi, Jim Mills en Aubrey Haney.

Van de categorie Vocal Group of the Year nam ik meteen maar de winnaar. Door Lawson, een Quicksilver. Geen verrassing, maar ik had ze niet gekozen omdat ze in de periode rond 2000 voornamelijk gospelmuziek maakten. Het werd Be Living van de cd Gospel Parade en in de band zaten onder andere Barry Scott en Jamie Daly. En van de Lonesome River Band nam ik Marianne van de cd Talking to Myself. Dit waren weer Ronnie Bowman, Don Rigsby, Sammy Shiller, Kenny Smith en Ricky Simpkins. Ik denk dat Don Rigsby zong, maar het zou ook Ronnie Bowman kunnen zijn. En van de groep Mountain Heart koos ik You Still Call Me Baby. Dit waren Steve Gully, Barry Abernethy, Johnny Dodal, Jim Van Cleef en Alan Perdue. En van mij hadden ze mogen winnen. De andere genomineerden waren Third Time Out en Rhonda Vincent en The Raids. Maar ik ga naar de Emerging Artist of the Year.

You Didn't Say Goodbye van de cd This Old Town van Mike Aldridge, Richard Bennett en Jimmy Cadreau en bassist Joe Sharp. Maar ze noemen zich Aldridge, Bennett en Cadreau. Dus niet eerlijk. En de tweede genomineerde voor de aanstormende kunstenaar van het jaar zijn de Chapmans. Van hun Notes from Home nam ik You Can Run But You Can't Hide. Ze heten John, Jeremy, Jason, Bill en Aubrey. Maar de laatste heet Haney van achteren. En die kent u wel. Jim Hurst en Missy Raines maakten twee cd's samen van Two Cozy Small Southern Town. Hun hulptroepen waren even ondergeschikt. Ook genomineerd was de Dan Timinsky Band, maar die hadden we zo pas al. En dan heb ik er nog net tijd genoeg om iets van de winnaar te doen. De Carl Shiflett en Big Country Show. Ik heb You're Gonna Miss Me When I'm Gone van hun album In Full Color. De namen Carl en Chris Shiflett, Jake Jenkins, Lyle Meader, Kirk Brandenburger en Robert Harrington. Verdiende winnaars. En daarmee zit mijn werkweek er weer op, dus tot de volgende week.

Dolly Parton met haar tweede nummer 1 hit Jolene. De song die haar ook bekend maakte in ons land en aan deze kant van de plas. In de VS werd het de tweede nummer 1 hit voor Dolly Parton. Maar in 1976 werd de song hier pas uitgebracht en een hit. Goedemiddag, welkom bij Country Love en bij het programma waarvan ik hoopte dat ik het nog heel lang niet zou hoeven maken. Want op 25 augustus jongsleden overleed Dolly Parton aan de gevolgen van kanker. En daarmee is de hele wereld in shock, want het is een enorm verlies. Voor de country muziek, maar voor de muziek in zijn algemeenheid. En zeker voor alle goede doelen die Dolly Parton steunde. Maar vooral natuurlijk in de eerste plaats voor haar familie en dierbaren om haar heen. Het komende uur belichten wij de carrière van Dolly Parton. Die begon eigenlijk al op 10-jarige leeftijd. En op 13-jarige leeftijd stond ze al voor het eerst in de Grantham Lofty. Daar ontmoetten ze mensen zoals Johnny Cash en Chet Atkins. En die adviseerden haar om gewoon eerst lekker naar school te gaan, haar diploma te halen en daarna terug te komen naar Nashville. Zo gezegd, zo gedaan. En de dag nadat ze haar diploma had ontvangen van high school, vertrok Dolly Parton naar Nashville om het te gaan maken. En dat lukte haar, dat mag duidelijk zijn, want het talent van Dolly was toen al onmiskenbaar. Ze schreef samen met haar oom, die haar vergezelde naar Nashville, Bill Owens, een song, Put It Off Until Tomorrow. Bill Phillips hoorde de song, de demo, nam het op en het werd zijn grootste hit in 1966 met een top 6 notering in de country charts. Die song opende een deur voor haar in Nashville. Het leverde haar het contract op met Monument Records. En later een job bij Porter Wagoner als vervanger van Norma Jean in zijn show. En hoewel de vaste kijkers van de Porter Wagoner show in de eerste instantie een beetje moeite hadden met Dolly, wist ze ook hun harten gaandeweg te veroveren. Met haar liedjes, mooie stem en vooral haar geweldig gevoel voor humor. De song die de deur voor haar opende, Put It Off Until Tomorrow, is daarna vele malen gecoverd. Maar Dolly Parton nam het later zelf ook op met Porter Wagoner voor hun eerste duetalbum, Just Between You and Me.

Dolly Parton en haar mentor, een duetpartner natuurlijk, Porter Wagoner, met Please Don't Stop Loving Me. Het werd de enige nummer 1 hit voor het duo in 1974. Het was ook de eerste single van het duetalbum Porter en Dolly. Porter Wagoner was zeer succesvol in de jaren 50 en 60. En in de jaren 60 had hij zijn eigen tv-show. En daar had hij een vrouwelijke duetpartner voor nodig. En dat was in die tijd Norma Jean. Zij was echter zwanger en wilde het rustiger aan gaan doen. En zo werd het dat Dolly Parton gevraagd werd om de plek van Norma Jean in te nemen. Voor Dolly was dit natuurlijk een uitgelezen kans, want ze was pas 21 en nog maar net in Nashville toen ze al zo'n groot podium kreeg en zich verder kon ontwikkelen en groeien onder de vleugels van Porter Wagoner. Ook was er gedurende de Porter Wagoner Show ruimte voor Dolly voor een solo-nummer. In 1970 bracht ze een single uit, Joshua. Het werd haar allereerste nummer 1 hit. En in 1971 volgde het album Joshua. De song was ook door Dolly zelf geschreven.

0: Joshua, na het gelijknamige album uit 1971, de eerste nummer 1 hit van Dolly Parton. De meest autobiografische song van Dolly is ongetwijfeld Coat of Many Colors. Een song waarin ze het verhaal vertelt over haar achtergrond en hoe haar moeder van rags, oftewel reepjes stof, restjes stof, een jas voor haar maakte waarmee ze in de winter warm naar school kon. Dolly werd uitgelachen op school om haar Coat of Many Colors. En die reactie die leidde ertoe dat ze er later een song over schreef. Toen zij in 1964 van high school afkwam en de diploma-uitreiking kreeg, zo vertelde ze later, werd er tijdens de diploma-uitreiking gevraagd van wat wil jij gaan doen hierna? En toen Dolly aan de beurt was, zei ze, ik ga naar Nashville en ik word een ster, waarop iedereen in de lach schoot. Maar Dolly geloofde in zichzelf en ze maakte het waar. In 1970, nog maar 6 jaar later, ging ze terug naar haar high school, nam daar een live album op en zong daar Coat of Many Colors.
1: I'd like to do a song called The Coat of Many Colors.

0: Thank you, Mama. I love you.
1: Een prachtige live-uitvoering van Dolly Parton en haar Coat of Many Colors. Hij dateert uit 1970 toen ze hem live zong op haar voormalige high school.

niet alleen voor Dolly zelf een mooie hit, maar jaren later natuurlijk ook voor Whitney Houston, die het gebruikte als titelsong voor de film The Bodyguard. Vanmiddag in Country Love draaien we natuurlijk de eerste originele versie van Dolly Parton zoals die in 1974 verscheen op het album Jolene. I Will Always Love You.

Love is Like a Butterfly. Het was ook de titel van haar album uit 1974. Dolly Parton is gek op vlinders haar hele leven geweest. En je ziet het ook overal in terug. Een kleine 2 weken geleden werd de nieuwe achtbaan op haar pretpark Dollywood geopend. Maar Dolly kon daar helaas zelf niet bij aanwezig zijn. Op het allerlaatste moment zei haar arts dat ze niet van huis mocht en thuis moest blijven vanwege uitdrogingsverschijnselen. Daarop nam Dolly een videoboodschap op en daarin zagen we haar eigenlijk voor de allerlaatste keer. Tijdens deze videoboodschap droeg zij vleugels in de vorm van een vlinder die steeds achter haar flapperde. Kortom, een prachtige opname van Dolly die achteraf haar allerlaatste publieke optreden bleek te zijn. En waarin Dolly nogmaals onderstreepte haar grote liefde voor vlinders. In 1976 kwam er een omkeer in haar carrière. Ze was op dat moment ruim 2 jaar op de solotour en een beetje zoekende naar haar richting. Het album All I Can Do uit 1976 markeerde dat keerpunt na de route die ze vanaf dat moment zou gaan volgen.

All I Can Do, de titelsong van het album dat Dolly in 1976 uitbracht. Het was het laatste album dat Porter Wagoner mede produceerde voor Dolly Parton. En het was het eerste album dat haar een Grammy-nominatie opleverde. Die Grammy die kwam een jaar later met het album Here You Come Again voor de titelsong, die overigens niet door Dolly zelf werd geschreven, maar door Barry Mann en Cynthia Well. Een van de weinige nummers die ze niet zelf schreef, maar die haar heel erg bekend maakte, ook hier in Nederland. Here You Come Again.

Een tijdloos mooie song van Dolly Parton, Here You Come Again, van het gelijknamige album uit 1977. Het plaatste Dolly in de spotlights op een grote toneel en ze werd benaderd voor het maken van een film. Ze wist daarbij te bedingen dat zij de titelsong mocht schrijven voor 9 to 5.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Let You Know That I Love You, geschreven door Mike Saddle. Het was een pophit voor Kenny Rogers in 1969, het jaar dat het nog Kenny Rogers and the First Edition was. Dolly Parton maakte er een prachtige cover van voor het album 9 to 5, de soundtrack van de film. Niet wetende dat ze later een nog veel grotere hit met Kenny Rogers zou maken. In 1983 was Kenny Rogers bezig met zijn album Eyes That See in the Dark. Een album dat geproduceerd werd door de Bee Gees. Islands in the Stream is dan ook door hen geschreven en Kenny was bezig met de opnames die maar niet wilden lukken. Waarop Barry Gibb zei, we need Dolly Parton here. Het bleek dat Dolly op dat moment ook in het studiocomplex aanwezig was, dus Dolly werd erbij gehaald. En zij ging akkoord om het duet te gaan zingen met Kenny Rogers. Dat was eigenlijk voor het eerst sinds haar beëindigde samenwerking met Porter Wagoner. Islands in the Stream werd een wereldhit voor beiden, maar ook het begin voor een geweldige vriendschap.

Dolly Parton en Kenny Rogers met de hit die hun over de hele wereld bracht, Islands in the Stream. Linda Ronstadt en Emmylou Harris die leerden elkaar al vroeg in hun carrière kennen en die hadden een behoorlijke klik samen. Ze speelden op elkaars albums, maar Emmylou koorde in die tijd ook heel veel bij andere artiesten en zo ook bij Dolly Parton. Zo ontstond bij de dames het idee om samen een album te maken. En dat werd het album Trio dat in 1987 verscheen. Een doorslaand succes. Ook hier in Nederland werd het album uitgebracht en verschenen een aantal songs daarvan in de top 40. Voor vanmiddag heb ik twee nummers van het album uitgezocht. Those Memories of You en Wildflowers. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton.

0: Het trio Dolly Parton, Emmy Lou Harris en Linda Ronstadt. Van het album Trio, dat in 1987 werd uitgebracht. Later maakten de dames nog een tweede deel van deze mooie samenwerking. Dolly Parton maakte de wereld een stukje mooier. Haar stem, haar songs, haar films, vooral ook haar persoonlijkheid, zoals ze zichzelf noemde. En niet te vergeten haar geweldige gevoel voor humor en haar vrijgevigheid. Kortom, we zullen Dolly ongelooflijk gaan missen. De muziekwereld rouwt en is in shock om het plotselinge overlijden. In heel Amerika hangt de vlag er ook halfstok voor Dolly. En WSM Radio, het radiostation van de Grand Ole Opry, heeft alle stations in de staat Tennessee gevraagd om vandaag om 18:00 onze tijd de song I Will Always Love You te draaien. En met die song gaan wij het weekend in. We zijn er aanstaande maandag weer met een non-stop waarin de duets van Dolly Parton als een rode draad door het programma gaan. En later dit jaar is er nog een Songwriters Corner waarin Dolly als songwriter centraal staat. Bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag weer tot volgende week.
1: Oh, go ahead and sit down. I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kenz.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen in Nederland. Vergeten kinderen die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Rants met ondergetekende Harry Ettema. En we hebben nog één aflevering dat Country Rants in vakantiemode staat. Volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen. En we hebben dus nog een uur Henk Snow deze keer. Clarence Eugene Snow leefde van 9 mei 1914 tot 20 december 1919. Nee, 1999 moet ik zeggen. En Henk Snow was een Canadees-Amerikaanse countrymuziekgitarist, zanger en songwriter. En hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country Hitlijsten tussen 1950 en 1980. We beginnen met My Two Timey Woman.
1: Woke up this morning in a terrible mood.
2: Now you talk about a woman treating a good

Clarence Eugene Snow, oftewel Hank Snow, werd geboren in de kleine gemeenschap Brooklyn in Queens County, Nova Scotia. Als zoon van George Snow, en die leefde van 1886 tot 1966, en Maud Marie Het van 1889 tot 1953. En Hank was het vijfde van zes kinderen, van wie de twee oudsten op jonge leeftijd overleden. We gaan naar Music Making Mama from Memphis.

Hank Snow schreef liedjes over een breed scala aan onderwerpen, waaronder vreugde, vrijheid, reizen, angst en liefde. En zijn werk werd vaak geïnspireerd door zijn persoonlijke ervaringen, zoals zijn jeugd in een klein stadje op het platteland. We gaan naar A Fool Such As I.

Zijn moeder moedigde hem aan om zijn droom na te jagen om entertainer te worden. Net als zijn idool, countryster Jimmy Rodgers. En Snow ontving diverse muziekprijzen en is lid van de Country Music Hall of Fame, de Canadian Country Music Hall of Fame en de Canadian Music Hall. Oké. Staat er twee keer. Het Hank Snow Hometown Museum in Liverpool, Nova Scotia, is gewijd aan zijn leven en werk. We gaan naar Van Mexican Joe met Joe Blond.

Na het hertrouwen van zijn moeder bestelde ze een Hawaïaanse steelgitaar en lessen. En samen met grammofoonplaat met 78 toeren. Afhankelijk verbood ze Snow om de gitaar aan te raken. Maar later was ze verbaasd over zijn vaardigheid. En hij speelde al snel voor buren en anderen. We gaan naar Yellow Roses.

In 1927 en 1928 hoorde hij op radio country-artiesten zoals Fernand Dalhart en Carson Robinson. In augustus 1930 ging Snow's schoenen bijna op de Sable-eiland, maar ze werden gered door verandering in de windrichting. En toen hij andere schepen in de storm zag vergaan, zwoer hij dat hij nooit meer op zee zou gaan. We gaan naar Whispering Rain.

Snow werkte in verschillende losse baantjes, waaronder het verkopen van vis, het vervoeren van passagiers, het lossen van schepen en het werken in de bossen. In september 1935 trouwde hij met Mimi Blanche Alders. Hun zoon Jimmy Rogers Snow werd daar kort daarna geboren. We gaan naar Miller's Cave.

Snow kocht een nieuwe gitaar en speelde in de stijl van Jimmy Rodgers. Het trad op in een visrestaurant en een minstrelshow in Britse Water. Later deed hij auditie bij het radiostation CHNS in Halifax en werd aangenomen voor een zaterdagavondshow. Hij nam de artiestennaam Hank de Jodeling Ranger aan. We gaan naar 19 miles an hour.

In 1936 deed Snow auditie voor de Canadese afdeling van RCA Victor in Montreal, Quebec en kreeg een platencontract. Zijn wekelijkse radioprogramma op de CBC en zijn tournees bezorgden hem nationale bekendheid in Canada. In de eind jaren 40 begon zijn platen aan populariteit te winnen bij de Amerikaanse country muziekstations. We gaan naar Hula Love.

Ja, Snow verhuisde in 1949 naar Nashville, Tennessee en bracht platen uit voor RCA Victor onder de naam Hank Snow en de Singing Ranger. Zijn optreden in de Grand Ole Opry in 1950 bezorgde hem grote bekendheid in de Verenigde Staten. Zijn nummer I'm Moving On werd een nummer 1 hit. We gaan naar Roma Wasn't Built in a Day.

Andere nummer 1 hits volgden, waaronder de Golden Rocket, de Rumba Boogie, zijn vertolking van I've Been Everywhere van de Australische countryzanger Jeff Mack maakte het nummer populair in Noord-Amerika. En tijdens hun optredens in Renfro Valley werkte Snow samen met een jonge Hank Williams. We gaan naar Come to the Morning.

Na het succes van I've Been Everywhere en I'm Moving On kocht Snow een rentshuis in Madison, Tennessee, dat hij Rainbow Ranch noemde. In de afgelopen jaren is het huis gerestaureerd door Snow's family. Het huis werd op 27 november 2018 toegevoegd aan de lijst van historische plaatsen in Davidson County, Tennessee. We gaan naar The Governor's Hand.

Snow hielp de carrière van Elvis Presley op gang te brengen door een podiumtijd te geven in de Grand Ole Opry en hem voor te stellen aan kolonel Tom Parker. Ze vormden een managementpartnerschap, maar Snow verliet uiteindelijk toch het managementteam. Hello Love nu.

Snow bleef in zijn werk naar Canada verwijzen. Bijvoorbeeld in zijn album My Nova Scotia Home uit 1968. En hij werd in 1978 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En in meerdere Canadese muziekhallen van fame. Zijn autobiografie, The Hank Snow Story, werd in 1994 gepubliceerd. En we gaan naar Colorado Country Morning. Of country morning staat.

Snow ging in 96 met pensioen vanwege ademhalingsproblemen. Hij overleed op 20 december 1999 op zijn Rainbow Ranch in Madison, Tennessee. En werd begraven op de Spring Hill Cemetery in Nashville. En zijn vrouw Minnie overleed op 12 mei 2003. We gaan naar Trouble in Mind.

Veel artiesten hebben zijn muziek gecoverd, waaronder Elvis Presley, The Rolling Stones, Ray Charles, Johnny Cash en Emmylou Harris. Zijn nummer Hello Love werd gebruikt als openingsnummer van de Prairie Home Companion. Op 59 jaar en 11 maanden oud werd hij de oudste country artiest met de nummer 1 hit. Een record dat meer dan 26 jaar stand hield. We gaan naar Rambling Rose.

Nou, we hebben er nog eentje van Hank Snow. It takes too long. En in 2 uur gaan we even weer terug naar wat ik afgelopen seizoen aan mini-artiesten, mini-specials gedaan heb van artiesten. En natuurlijk even aandacht aan het overlijden van Dolly Parton afgelopen week. We gaan naar Hank Snow, de laatste.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we gaan even naar Martin David Robinson. Die leefde van 26 september 1925 tot met 8 december 1982. En professioneel bekend was Marty Robbins. En Marty was een Amerikaanse country- en westernzanger en songwriter. En Marty was een van de populairste en meest succesvolle zangers van zijn soort. En gedurende het grootste deel van zijn bijna 40-jarige carrière liet zich uitstrekken van eind jaren 40 tot begin jaren 80. We gaan naar een nummer van hem, even One of These Days.

vanaf volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen met de vaste items. Dus beginnen we weer met de seizoensartiest. Dat is in dit geval Eddie Arnold. We gaan nu naar Mel Tillis, Another Bridge to Burn.

Aubrey Wilson Millican leefde van 21 maart 1909 tot en met 1 januari 1967. En professioneel bekend als Moon Millican, en bijgenaamd King of the Hillbilly Piano Players. Het was een Amerikaanse country- en westernzanger, songwriter en pianist. Hij werd geassocieerd met de hillbilly boogie-stijl die rockabilly beïnvloedde. We gaan over de schilderij Mona Lisa.

We gaan naar Patti Loveless. Die hadden we trouwens op 21 november vorig jaar een mini-special van. The Lonely Side of Love.

Ja. Dolly Rebecca Parton is geboren 19 januari 1946 en overleden op 25 augustus 2026. En Dolly is een Amerikaanse zangeres, songwriter, bereidster, actrice, filantrope en zakenvrouw. Na succes te hebben geboekt als songwriter voor andere artiesten, bracht Parton in 1967 haar debuutalbum Hello, I'm Dolly uit, waarmee een carrière van 60 jaar en 50 studioalbums van start ging. We gaan naar haar eerste single, hoewel dit een latere opname is, met familie van haar, Puppy Love.

Ja, van Dolly Parton hadden we trouwens ook een mini-special, heb ik wel gezien. 16 januari was dat. Parton, ook wel bekend als de Queen of Country, is een van de meest gelauweerde vrouwelijke country-artiesten aller tijden en heeft diverse awards gewonnen. Ze heeft 25 singles gehad die de nummer 1 positie bereikten in de Billboard Country muzieklijsten. Een record voor een vrouwelijke artiest. En dat deelt ze met Reba McEntire. We gaan naar In the Ghetto.

Dolly is geboren in een hut met één kamer aan de oevers van de Little Bighorn rivier in Pittman Center, Tennessee. En toen Paul een jong meisje was, verhuisde haar familie naar, van het Pittman Center gebied naar een tweekamerhut met een boerderij op de nabijgelegen Locust Ranch. En de meest van haar diepbare jeugdherinneringen speelden zich daar af. En een toepasselijk nummer, bij Tennessee Mountain Home.

Op 13-jarige leeftijd nam Dolly de single Puppy Love op bij een klein label uit Louisiana. En trad ze op in een Grand Ole Opry, waar ze Johnny Cash voor het eerst ontmoette. En Cash moedigde haar aan om haar eigen instinct te volgen wat haar carrière betrof. En Dolly is overleden op 25 augustus 2026 in het Vanderbilt Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee. We gaan de laatste alweer van het setje draaien van 4. More Where That Came From.

Ja. Toby Keith Colville leefde van 8 juli 1961 tot 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, later producer, acteur en zakenman. En hij begon al vroeg in zijn muziekcarrière de artiestennaam Toby Keith te gebruiken. En Keith's debuutsingle, Should I've Been a Cowboy, stond in 1993 bovenaan de Billboard Hot Country Songhitlijsten. In het totaal heeft Keith 42 top 10 country hits en 33 nummer 1 hits gehad. We hadden een mini special van hem op 4 juli vorig jaar. We gaan draaien How Do You Like Me Now?

We gaan naar kijken, Joey en Rory. En daar hadden we een special van op 1 augustus vorig jaar. We gaan live in de Grand Ole Opry, Blame in the Walls of the Angels.

Otis Davy Whitman is geboren in Tampa op 20 januari 1923 en overleden in Orange Park op 19 juni 2013. En Slim Whitman was een Amerikaanse country- en western singer-songwriter. Bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven in een stijl bekend als de Nashville Sound. Nou, we hadden op 8 augustus vorig jaar een special van hem, een mini-special. We gaan naar Indian Love Call.

En de Bellamy Brothers samen met de Isaacs. Normaal ain't coming back. Jezus is. En die hadden we 22 augustus vorig jaar als mini-special.

She Never Spoke Spanish to Me is geschreven door Butch Hancock en als eerste uitgebracht door Joe Ellie op 6 januari 1977. En Texas Tornadoes bracht het in augustus 1990 uit. En we hadden van een Texas Tornadoes een special. Even kijken, voor mij op 5 september. We gaan naar de uitvoering van Texas Tornadoes. She Never Spoke Spanish to Me.

Eliza Jane is een nummer dat opgenomen is door de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in juni 1991 uitgebracht als de tweede single van haar album Pocket Full of Gold. Het nummer bereikte nummer 7. Het werd geschreven door Vince Gill Reed Nielsen. We hebben hem 26 september de special gehad van Vince Gill.

En de laatste alweer van deze uitzending is Dwight Yoakam. En die hadden we 14 november een special van. Turn it on, turn it up, turn me loose. Tot volgende week.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.

0: Howdy, everyone. This is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Erik, het is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.